0: Nu sit i sko, nu så nu så på det att det står ant, nu hit som dam nu, nu så nu så gott att det det måste sätta son. Connais-tu pour que nous étions quoi quoi Michel?
1: Quoi quoi miama Michel Astar?
0: Miam napenou ça Michel magen pour gâteau ça ou ce mot Alexandre Astar
1: quoi Alexandre Kabaka
2: quoi Michel Astar quoi magen pour gâteau t'en de tête que j'avais.
1: Avelin dat wat daar kan sonnet is dat gewoon nou ja die ooit dan zo en eten. Baan mag het ooit nou dat ik dat ja haar hoe die bij dat dan maak l'ouverture ja naar bij dat dan nou is het die is van dan met dat is het de matte ga kan bij dat mestri bij dat.
2: Ah mestri bij het zo was het was te wegen nu hier zo de ze bij hem moet je wat hadden maar nu nu heb ik daar nog de eerste vis maar weer. Leo TV na ni den den de tika we hambiet ja
1: ik
2: should be ga we dat we maar die hen gaan ge pap daar door de wit het ja ik should be wel daar no de want dit wit mo no han ja te mo no daar het maar dat ik met mat me psis mis goed te ben ja de schade dat in den de dat dan die zo ge gaat daar dat wil ik wil maar te ben dan de net die hoek man me Potomani is gewoon uit, nee, betaald jij maar huis, chapito, en ja, dit.
1: Chapito.
2: Hij bedoelt toch wel eens voor toe, papa, nou, onze enige pizza, de liever, potest, we hingen, padest, we hingen, en de kantel, de meeje, nou, dat is, nee, in je woud, dan, de nabut, en schat, dat ge, meteen, man, de, en te geven, nou, ik heb me had, de, in ons zit, maar moet bij, wat dan ook, even, nou, hoe peg in ons zit, en dit nee ik heb me hard opgezet die patte gaan met de moeder krijgen pas die wanneer hoe mijn die gaat redden die te wachten dan wanneer naar bedoel nu wanneer ik maar nu mag ik hebben die benen nu mag ik dan nu conferentie gaan dan dat te hebben die met wanneer niet gaan nu ja dat die benen nu dat die net Chernis
1: Roland
2: Chernis mag je het bijzonder te hebben. Maar ik heb het wel even net in de buurt.
1: Ah, Edouard Kaltu had het weer gegeven. Mr. Hahut, sister, not a squad, not a inno, die we naar to stay in a step on, and a step no popon. No, they were in the 70s, the name of the Pradosa, come a jig of them, like Yadim Abidem Stovicho. We don't give in what don't give in jar, name that they know, I write, and name that they spend them like a. Well, with the motor, they know it's what they napped. It's what napped. They made what Mr. Bohabanu napped. Mr. Gastor Bohabanu is a clown.
2: I make a car with the day. I came a jack to diga. I will not napped. We bestow what they would give to that with Andino. May what the methodiga bet that we are not done. Then when diga will wait on what. Maar nog een keer beter door en ontdekken en nu een conferentie die bedoelt ik beter dan die beter met die taro na toen de die hoe het nog een keer of die hoe moet nog een keer die schade toen naar buiten.
1: Ik heb nee, je kan nu misschien wel net mee met dit Alexandre.
2: Maar met dit die met dit dan de team die mij doet dat ik beter hoor dat ik zie dat die nee weet dan nee. Dan bij het weten is toch weer dan kan hij dan wat ja pas aan wat er misschien wat even maar ik heb er niet ik heb nu weer niet meer dat is die immer na nut moet dat zijn die doet dan denk je ja dat het die ga weer dat die gaat op dat de conferentie dan dat doet dat het alleen hem wat even dat het ik maar je doet die iemand nu liever nog kijk hij gaat. Maar je hebt iets zodat je hier met een moeder dat het daar ook neemt, die maar toe dat je naar boven wil weten met je. We gaan nog toe doen, nog niet aan die, nog niet meer aan haar taal zitten. Net als die waar we dan ook niet meer te doen, dat je jou daar heel erg voor wil missen.
1: Ah, nou, hij heeft de schuld, moet je gewoon op een dag. Senda, agen de mestimo tebe da evita kana jait nocha. Agne yat ke hima tebe yat e ke sunde me da de hoita no de mi amigo ita na de isko china puta seo. Miskut kinzigiti miskut ndihan. Angone mistemen watu ta emonu ta ewa witakan na jagait na ucha. Angone metwatu in ewi takan. Ah, ma Kélian Belfort, tu as le témoignage. Tu as s'excusant au milieu de l'après-midi. Les partages, l'expérience marché à travers le Canada. Où est le Caron, ou t'es revenu au bout du Canada?
3: Une formation, on a de tout droit, on est évaluer nous d'autres. Mm-hmm. Puis dans le cadre de mon travail, quoi, on a créé, avec notre équipe, dans le fond, on a créé une cohorte, on est pas muscadon, une cohorte de pré-employabilité. C'est pour aider, tu dis, ouais, oui, j'en ai un jeune, tu dis, oui, j'en ai un jeune, tu dis, oui, j'en ai un jeune, tu dis, oui, j'en ai un jeune, tu dis, oui, j'en ai un jeune, tu dis,
1: oui,
3: que d'accord de deux passer fait que quand on a ce genre pitché dans des
1: ouais de dedans. Mais il me rend ni mes cadis non tout ça ça me rend ni dans nah ni la semaine.
3: Qu'est-ce que
1: ça va? Agnès toi tu we have to venir gade.
4: Il y a ça ça je me suis dit ça m'amène moi toi en ça tu dis quoi de moi en d'autre j'ai pas de donc je suis pas non mais quoi.
1: Aha.
4: Il y a des hamen what ne ça tu n'as soit peut-être que ne ne te hané dans le futur on dit de na tant des pas j'ai ça de ne Magnet pe mskado isi hanuncha ma mune mskado an volontaire chane na jiwa wi janani nan wen jen support tji mskado ma mune mskado nan notre équipe mac ki winwa ya ma mune tji hste banosna